Als aanvulling op het programma over vrouwelijke componisten hoorde u een stuk van Fanny Mendelssohn-Hensel. En dat stuk werd gespeeld door Laura Skriede.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Luister Tine. Een programma van de Concertzender in samenwerking met het muziekblad Luister. Met een keuze uit het door Luister met een 10 bekroonde cd-uitgave. En ze zijn bekroond vanwege hun hoge niveau. In deze aflevering Goethe-lieder van Franz Schubert. En u hoort als eerste Ganymede met Mauro Peter tenor en Helmut Deutsch piano.

Willkommen und Abschied, Duits 767 was dit. U hoorde Mauro Peter tenor en Helmut Deutsch piano. Op deze Sony Classical heeft u kunnen luisteren naar liederen op tekst van Johann Wolfgang von Goethe, werken van Franz Schubert. En tot zover weer deze aflevering van Luister 10, met de cd-uitgave die in het blad Luister een 10 mochten ontvangen vanwege de uitvoering en de opnamekwaliteit. Luister 10 is er elke vrijdagochtend van 9 tot 10 uur bij de Concertzender en wordt samengesteld door Egbert Randewijk.

Op de concertzender gaat u nu luisteren naar Wagner 200. In 1813 werd Wagner geboren. Niet alleen zijn grote werken, maar ook Richard Wagners liederen zijn heel interessant. En dat kunnen we al horen in Die sieben Compositionen zu Goethes Faust. Deze liederencyclus is een van de vroegste werken van Wagner. Hij heeft ze begin 1831 in Leipzig geschreven. Naar aanleiding van een uitvoering van Goethes Faust in het Saksisch Hoftheater in Leipzig. Wagners zus was trouwens in deze uitvoering de Gretchen. Het zijn vroegromantische liederen à la Schubert. En we gaan ze horen van Gundula Schneider, mezzo-sopraan, Jochen Kupfer, bariton, Susanne Cornelius, sopraan, Bernhard Gertner, tenor, Elisabeth Verhoeven, spreekstem, het Württembergischer Kammerkoor onder leiding van Dieter Koerts en aan de piano zit Felicitas Strack.

Wagners Faustlieder uit 1831. Met diverse vocalisten, de spreekstem van Elisabeth Verhoeven, het Württembergische Kammerkoor onder leiding van Dieter Kurz en met pianiste Felicitas Strack. In 1838 is Richard Wagner in Riga en schrijft een mooi expressief lied Der Tannenbaum. We luisteren naar de bariton Jochen Kupfer en pianiste, zult die naam nog vaak horen dit uur, Felicitas Strack.

Jochen Kupfer zong met Felicitas Strack aan de piano het lied Der Tannenbaum van Richard Wagner. Felicitas blijft zitten achter de vleugel en mezzosopraan Gundula Schneider zingt Dors mon enfant. Het eerste van de 8 Franse liederen die Wagner in 1839 en 1840 heeft geschreven. Kopieën van deze liederen en het lied Der Tannenbaum heeft Richard gegeven aan zijn vrouw Cosima voor haar 31ste verjaardag. Dat gebeurde op eerste kerstdag van 1868. Dors mon enfant.

Wagner's Dors, mon enfant, werd gezongen door mezzosopraan Gundula Schneider. Richard Wagner wilde in Parijs met deze liederen indruk maken in de Parijse salons. Maar ja, hij had er geen succes mee, helaas. De liederen zijn met opzet geschreven in de stijl van de liederen die in de Franse salons gezongen werden. Lyrisch en met mooie melodieën. Hij gebruikt gedichten van Franse dichters uit zijn tijd, zoals Victor Hugo, de Ronsard, Reboul en de Béranger. Maar ook een Franse versie van een gedicht van Heinrich Heine. We luisteren weer naar bariton Jochen Kupfer met het lied Extase.

Extase van Richard Wagner. U hoorde de bariton Jochen Kupfer en pianiste Felicitas Strack. Felicitas begeleidt hierna weer de mezzosopraan Gundula Schneider in Attente, net als het vorige lied naar een gedicht van Victor Hugo

Gundula Schneider met Wagner's Attente. Aan de piano zat Felicitas Strack. We gunnen de pianiste even rust en Gundula Schneider zingt nu zonder begeleiding het lied La tombe dit à la rose. Ook voor deze tekst tekent Victor Hugo.

Gundula Schneider in La Tombe dit à la Rose. Felicitas Strak zit weer aan de vleugel en begeleidt Gundula in het lied Mignon, een tekst van Pierre de Ronsard.

Mignon van Wagner. Gundula Schneider en Felicitas Strack hoorde u weer. Gundula Schneider zingt vervolgens Tunec Image Fugitive. Veel dramatischer dan de vorige liederen en het komt al in de buurt van Tannhäuser. Deze tekst is van Jean Reboul.

Tournée Qu'Image Fugitive. Wagners muziek op een tekst van Jean Reboul. Dan nu een patriotische ballade van Heinrich Heine. In het Frans heet hij Les Deux Grenadiers. Bariton Jochen Kupfer en pianiste Felicitas Strack.

Jochen Kupfer zong Wagners Les Deux Grenadiers, een tekst van Heinrich Heine. Dan nu weer Gundula Schneider, met een melodramatische scène à la Berlioz, Les Adieux de Marie Stuart.

voor de laatste keer in dit uur een Franstalig lied van Wagner, Les Adieux de Marie Stuart. In 1844 vinden we Wagner in Dresden. De koning van Saksen is uit Engeland teruggekeerd naar zijn koninkrijk. En onze Richard schrijft voor deze terugkomst van koning Friedrich August een werk voor mannenkoor en blaasorkest, Gruus seiner Treuen. Maar er bestaat ook een versie voor zangsolist en piano. Hier uitgevoerd door Jochen Kupfer en pianiste Felicitas Strack.

Bariton Jochen Kupfer en pianiste Felicitas Strack met Wagners Gruß seiner Treuen. Waarmee we aan het einde zijn van dit uur Wagner 200. Samenstelling Cassandra van Acht. En natuurlijk kijkt u even op concertzender.nl voor de juiste gegevens.

Documento, een leerzaam programma met bijzondere muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. U steekt er ook nog wat van op, daardoor luistert u anders.

Documento, een leerzaam programma met bijzondere muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. U steekt er ook nog wat van op, daardoor luistert u anders. Documento is raar.

Dit is de Concertzender met de Appendix. Onbekende pianoconcerten, serie 1, deel 4 van 6 delen. Straks een pianoconcert van Glazunov, maar we beginnen met het pianoconcert nummer 2 in E-klein, opus 120 van Karl Reinecke. Luister naar pianist Klaus Hellwig en de Nordwestdeutsche Philharmonie onder leiding van Alan Francis.

Klaus Hellwig speelde het pianoconcert nummer 2 in E-klein opus 120 van Karl Reinicke. Verder hoorde u de Noordwest-Duitse Philharmonie, het geheel onder leiding van Alan Francis. Nu het pianoconcert nummer 1 in F-klein opus 92 van Alexander Glazunov. Twee delen, Allegro Moderato en Thema con Variazioni. Luister naar pianist Stephen Coombs. Hij wordt begeleid door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

0: Martin Brabant dirigeerde het BBC Scottish Symphony Orchestra en pianist Stephen Coombs in het pianoconcert nummer 1 in F klein opus 92 van Alexander Glazunov. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Appendix, voor de concertzender samengesteld door Jan Kruid. En het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Karper Klassiek in Amsterdam.
1: Dit programma werd samengesteld door uw presentator Thijs Bonger.

Dag luisteraars. Dit programma heet Gesprek onder acht ogen. De komende twee uur besteden wij weer aandacht aan de bijna onuitputtelijke bron strijkkwartetten van de man die het genre dan wel niet heeft uitgevonden, maar het wel tot ongekende bloei heeft gebracht. En dan heb ik het over Joseph Haydn. We zitten inmiddels in het jaar 1788. Haydn is ondanks zijn gevorderde leeftijd, hij is al 56 en voor die tijd is dat al best oud, is hij dus nog steeds kapelmeester in dienst van het rijke vorstenhuis Esterhazy. In het hoforkest is een nieuwe violist aangenomen als aanvoerder van de tweede violen. En die valt op door zijn schitterende spel en grote virtuositeit. Hij heette Johann Tost en zo'n potentieel op violistisch gebied laat je als componist natuurlijk niet liggen. Haydn raakte geïnspireerd door de nieuwe mogelijkheden die Johann Tost bood als primarius van het strijkkwartet. En daarom zijn er in de 12 kwartetten die hij aan Tost opdroeg delen waarin de eerste violist behoorlijk in de schijnwerper staat. Verder valt het op dat Haydn ineens zijn kwartetten gaat uitgeven in groepen van 3 in plaats van 6. De ervaring had hem geleerd dat hij voor 2 keer 3 kwartetten gewoon een hogere prijs kon bedingen dan voor 6 ineens. We gaan nu luisteren naar het kwartet opus 54 nummer 1, gespeeld door het Angelus Quartet.

Het Angelus Quartet speelde Haydn's vrolijke opus 54 nummer 1. Opus 54 nummer 2 is heel anders van sfeer. In het openingsdeel doet Haydn harmonisch gewaagde dingen en hij laat de eerste violist ongekend hoog spelen. In het sombere adagio krijgt de primarius volop de gelegenheid zijn kwaliteiten als hartstochtelijk zigeunerviolist te etaleren. Het minuet lijkt vrij conventioneel, maar het trio in C klein is één grote noodkreet. En in de finale bepaalt Haydn helemaal zijn eigen regels. In plaats van een snel deel krijgen we een adagio voorgeschoteld, onderbroken door een kort stukje presto. Al met al een heel bijzonder kwartet, dit opus 54 nummer 2, het Angelus Quartet.

Haydn's Quartet, opus 54, nummer 2, door het Angelus Quartet. Dit was een van de kwartetten die Haydn opdroeg aan de virtuose violist Johann Tost. Toen deze man op tournee ging naar Parijs, gaf Haydn hem 6 kwartetten en een paar symfonieën mee om ze daar te laten uitgeven. Betrouwbaar was deze Johann Tost niet bepaald, want hij verkocht aan de Parijse uitgever ook nog een symfonie van Adalbert Gyrowetz. En zei daarbij dat die van Haydn was, want dan bracht hij natuurlijk het tienvoudige op. Toen deze Gyrowetz later in Parijs een concert bijwoonde, hoorde hij tot zijn grote verbazing zijn eigen symfonie, maar wel op het programma vermeld als van de grote Joseph Haydn. Bovendien stak Tost veel van het geld in eigen zak en betaalde hij Haydn het restant met grote vertraging. Het volgende kwartet dat we gaan horen heeft een bijnaam. Het heet het Raziermesserkwartet. Haydn was in Londen toen hij het schreef en was zich met grote moeite aan het scheren in het bijzijn van zijn Engelse uitgever Bland. Hij riep in wanhoop uit dat hij zijn beste kwartet zou geven aan diegene die hem een behoorlijk scheermes zou bezorgen. Dat liet Bland zich geen 2 keer zeggen. Hij kwam na 10 minuten terug met een vlijmscherp scheermes. En Haydn hield zich aan zijn woord. Hij overhandigde hem het kwartet waar we nu naar gaan luisteren. Helaas ging op die manier ook het manuscript verloren. Opus 55, nummer 2, door het Angelus Quartet.

Buck Mills Stipe, gearrangeerd door Richard Tognetti, met de titel I've Been High. De tenor was Alan Clayton en het Aurora Orchestra stond onder leiding van Nicholas Cullen. De cd is een Warner Classics 0825646 082230. U gaat luisteren naar pianoconcert nummer 2 in A groot van Franz Liszt. Het wordt uitgevoerd door Alexander Kantorov, piano, en het Tapiola Sinfonietta onder leiding van Jean-Jacques Kantorov.

0: De pianist Alexandre Kantarov speelde, samen met de Piola Sinfonietta onder leiding van Jean-Jacques Kantarov, van Franz Liszt het pianoconcert nummer 2 in A groot. Deze muziek staat op de cd Bis SACD, Bis 2100. U luisterde naar een cd-uitgave die in het blad Luister een 10 mocht ontvangen vanwege de uitvoering en de opnamekwaliteit. Luistertine is elke vrijdagochtend van 9 tot 10 uur bij de concertzender te beluisteren. De samenstelling van dit programma is van Egbert Randewijk.
1: Wereldmineralen. Op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek. Met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luisteren dus naar Wereldmineralen.

Dit is de Concertzender. Tot 9 uur kunt u luisteren naar deel 4 in de programmaserie over bijzondere instrumenten. L'armonica heet deze aflevering. In 1743 vond de Ier Richard Puckeridge het angelic organ uit en dat is de voorloper van de glasharmonica. De eigenlijke glasharmonica werd in 1761 op de markt gebracht door de Amerikaanse staatsman Benjamin Franklin. Een hemels instrument, zo omschreven sommigen deze harmonica. Bijzonder populair waren deze glazen in een bak met water verbonden met een draaiende as. Een van de eerste werken voor glasharmonica was de cantate L'armonica van Johann Adolf Hasse uit 1769. Dit virtuose werk horen we nu in een uitvoering door Ursula Fiedler sopraan, Sascha Reckert glasharmonica, Philippe Marguerre glasharmonica en verder hoort u het Concilium Musicum Wien onder leiding van Paul Angerer.

U heeft geluisterd naar Tres Estudios y Caprices van Juan Crisóstomo de Arriaga. Ze werden gespeeld door Toon Bierman op piano. Jezelf verdienstelijk maken met volkomen onbekende muziek is iets heel moois. Maar Thijs kon je ook helemaal opnieuw laten luisteren naar het ijzeren repertoire. In de serie Lastige Leerling belichtte hij de relatie tussen Haydn en Beethoven. Beethoven was als twintiger bij Haydn in de leer gegaan, maar beweerde later dat hij nooit iets van hem had opgestoken. Grootspraak natuurlijk. Thijs legde elke aflevering weer dwarsverbanden bloot tussen de muziek van beide componisten. Het programma liep tot kort voor zijn dood. We laten nu drie delen horen uit Beethovens eerste pianosonate. De sonate is, net als de tweede en de derde, opgedragen aan zijn oude leermeester Haydn.

U heeft geluisterd naar de pianosonate nummer 1 in F klein met de delen Allegro, Adagio, Prestissimo door Igor Levit op piano, werk dus van Ludwig van Beethoven. Beethoven is natuurlijk een monument, maar in zijn tijd was hij niet de bekendst levende componist. Johann Nepomuk Hummel, die door heel Europa triomfen vierde als componist, pianist en dirigent, was begin 19e eeuw zeker bekender. Maar bij zijn dood was hij behoorlijk uit de mode geraakt. Hummel werd na zijn dood een symbool voor burgerdom en Biedermeier en heeft die reputatie nooit kunnen afschudden. Thijs Bonger vond dat onterecht. In een zeer uitgebreide serie, Herkansing voor Hummel, belichtte hij 's mans oeuvre, maar ook de muziek die op zijn concertreizen klonk. Hummels pianoconcerten behoren tot zijn bekendste werken. We horen nu het pianoconcert in F groot, zijn allerlaatste, door de London Mozart Players onder leiding van David Juritz. Howard Shelley is de pianist.

0: Dat was het pianoconcert in F groot, opus posthumus van Johann Nepomuk Hummel door de London Mozart Players, onder leiding van David Juritz met Howard Shelley piano. Het postuum gepubliceerde concert van Hummel is een passende afsluiting van dit postume eerbetoon aan programmamaker Thijs Wonger. De componisten van vandaag zult u vaker tegenkomen in Sanssouci. De naam van Thijs zullen we er dan niet meer bij noemen. Maar dankzij deze uitzending weet u dat we op dat moment wel aan hem denken. En ik dank de programmamaker van dit mooie programma, Wouter Steenbeek, en Thijs Wonger voor zijn bijdrage aan de Concertzender.
1: Word vriend van de Concertzender. Wij zoeken vrienden. U weet het, muziek staat centraal bij ons. 'S Nachts en overdag, niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de Concertzender Radio App. Door uw hulp kunnen wij onze mooie programma's maken. Word daarom vriend door jaarlijks te schenken en profiteer van een aantal aantrekkelijke voordelen. Of maak eenmalig een bedrag over via iDeal. Ga naar onze website concertzender.nl voor meer informatie. Wij hebben uw hulp hard nodig.

Dag, u luistert naar de Concertzender met het programma Cello en Contrabas. Waarin werken van Leos Janacek, Dimitri Shostakovich en Bottesini, cellowerken dus. In 1910 ging Pohatka, een muzikaal sprookje van Leos Janacek, in première. Maar het werk werd pas in 1923 gepubliceerd. Er zijn dan ook verschillende versies van dit werk ontstaan. Deze eerste gepubliceerde versie van het werk horen we nu in een uitvoering door de cellist Steven Isalis en pianist Olli Mustonen. Dit is de versie die het meest gespeeld wordt. Centraal staat in dit muzikaal Russisch sprookje de strijd tussen goed en kwaad. Luistert u naar Pohatka van Leos Janacek.

U luisterde naar Pohatka van Leos Janacek. De versie uit 1923. U hoorde de cellist Steven Isalis en pianist Olli Mustonen. Dmitri Shostakovich heeft veel voor de cello geschreven. De jonge componist schreef in 1934 zijn vierde cellosonate. Daarin horen we al de typische elementen van Shostakovich: sarcasme en grotesk. U kunt nu wederom luisteren naar de cellist Steven Isalis en pianist Olli Mustonen.

cellosonate nummer 4 van Dmitri Shostakovich. En werd uitgevoerd door Steven Isalis cello en Olli Mustonen piano. Dan nu weer terug naar Janáček's Pohádka. Aan het begin van dit programma liet ik u de versie horen, versie 1923. En ik zei u toen, in 1910 is dit werk in première gegaan. U kunt nu luisteren naar een aantal stukjes uit de finale 1912 en het Adagio in Allegro. Ook dit alles weer door Steven Isalis en pianist Olli Mustonen. U luistert dus nu naar Dele Pohádka.

Van Leos Janáček hoorde u een aantal versies uit de oerversie, dus uit 1912, van Pohatka. En die werden uitgevoerd door Steven Isalis cello en Olli Mustonen piano. Dan gaan we nu nog naar iets heel anders. En ik had u al contrabassen aangeraden aan te luisteren. En dat gaan we nu doen. Contrabassen kunt u nu beluisteren. Werk van Giovanni Bottesini. En u hoort het presto uit het derde Grand Duetto. En met de contrabassisten Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler. Presto uit het derde Grand Duetto.

En dat was tot besluit het presto uit het derde grand duetto van Giovanni Botticini. Dit werd gespeeld door de contrabassisten Ovidiu Badilla en Wolfgang Küttler. U luisterde naar het programma Cello en Contrabas. En dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht. Wilt u de titels van dit programma nog eens rustig nalezen? Kijk dan op onze site concertzender.nl. Klik op de programmagids en de datum. En als u toch aan het klikken bent, doet u dat dan ook eens op Steun de Concertzender. Komt u misschien op een leuk idee voor de...

Luisteraars, welkom bij de Concertzender en welkom ook bij het programma De Wandeling met vandaag weer een aflevering met kamermuziek van Franz Schubert. Straks twee pianotrio's, maar vaste luisteraars weten het, we beginnen en eindigen deze uitzendingen vaak met liederen, zo ook vandaag. En ditmaal worden die liederen uitgevoerd door een nog jonge Dietrich Fitter-Dieskau, aan de piano begeleid door Gerald Moore. Hier is eerst Nachtviolen en daarna Der Zwerg. En het is een bijzondere live-opname gemaakt tijdens de Salzburger Festspiele op 5 augustus 1957.

Ja, Nachtviolen was dat, Deutsch 752. En daarvoor hoorde u Der Zwerg, Deutsch 771, beide van Franz Schubert. Ik zei het daarnet omgekeerd, pardon. In een opname uit 1957, live was dat, gezongen door Dietrich Fischer, disco-bariton en begeleid door pianist Gerald Moore. We gaan verder met een jeugdwerk van Schubert. Hoewel, als je op je 31ste overlijdt, is alles natuurlijk een jeugdwerk. Maar hoe dan ook, Schubert op zijn 15e in 1812... begon hij met het schrijven van een pianotrio in Besgroot. En daarvan voltooide hij alleen deel 1. En hij liet het werk daarna liggen. Misschien wel omdat zijn

moeder in dat jaar overleed. De eerste poging tot het schrijven van een strijktrio raakte in een vergetelheid en het stuk werd pas ruim een eeuw later gepubliceerd in 1923. Luistert u naar een opname door het Bozar Trio, opname uit 1969. En in dat jaar bestond het beroemde trio uit pianist Menachem Pressler, violist Daniel Gillet en cellist Bernard Greenhouse.

Schubert's eendelige pianotrio in Bes Groot Deutsch 28 met de bijnaam Sonate, gespeeld door het Bozar-trio. En veel bekender dan dit beginwerk is het latere pianotrio van Schubert, ook in Bes Groot, maar dan Deutsch 898. En hij begon aan dat werk in 1827 en voltooide het in zijn sterfjaar 1828. 8 jaar na zijn dood werd het uitgegeven door Anton Diabelli. Dat stuk is ook traditioneler van vorm, met als eerste deel een allegro moderato in sonatenvorm met 2 thema's. Het ene gepunteerd, het tweede lyrisch. Het tweede deel, Andante un poco mosso, heeft de stijl van een gondellied en het wordt gevolgd door een derde deel, een scherzo, met 3 stemmen die elkaar voortdurend imiteren. Het slotdeel is een rondo, allegro vivace, in 3/2 maat met een coda met de tempoaanduiding presto als slot. Hier is opnieuw het Bozar-trio.

Schubert's pianotrio in Bes-Groots Deutsch 898, gespeeld door het Beaux-Arts-trio. Tot slot van deze aflevering van de wandeling nog twee liederen van Schubert, gezongen dus door de jonge Dietrich Fischer-Dieskau, begeleid door Gerald Moore. Hier is Rastlose Liebe, gevolgd door Abschied.

Dit is de Concertzender. U kunt gaan luisteren het komend uur naar een aflevering van Radio Romantica. En deze aflevering staat geheel in het teken van de strijkkwartetten van de Deense grootmeester Carl Nielsen. Die is geboren in 1865. Nielsen was de zoon van een moeder die schilderde en een vader die de muziek in het dorp verzorgde. En de jonge Carl kreeg al snel een viool onder de kin. En later leerde hij de cornet bespelen en werd hij solist in het militaire orkest in Odense op het eiland Funen. En zo vond hij de kruiwagens om op het conservatorium van Kopenhagen viool, piano en muziektheorie te gaan studeren. En dat was in 1884. In 1886 werden enkele van zijn werken in het openbaar gespeeld en begon hij enige naam te maken. Hij werd violist in het Orkest van de Koning en hij studeerde door, met name op de partituren van Wagner. In 1892 voltooide hij zijn eerste symfonie. En dan nog iets niet onbelangrijk, tijdens een bezoek aan Parijs vond hij de liefde van zijn leven en dat was de Deense beeldhouwer Annemarie Brodersen. We gaan kennismaken met hem door middel van zijn strijkkwartet Opus 14. Het werd voor het eerst uitgevoerd in Kopenhagen in mei 1899. U gaat luisteren naar een uitvoering door het Oslo String Quartet met vier delen dus, Allegro con brio, Andante sostenuto, Allegretto, Pastorale, Presto, Allegretto, Pastorale en de finale Allegro, Coraggioso, Allegro molto.

Stephen T's altviool hoorde u als solist in Pastoral Fantasia van William Alwyn. Richard Hickox dirigeerde de City of London Sinfonie. Muziek van Edmund Rubbra nu, zijn Sinfonia Concertante opus 38. De eerste versie van het werk ontstond in 1934. In 1943 volgde de première onder Sir Adrian Bold met de componist aan de piano. Je hoort nu een uitvoering van dit driedelige werk met Howard Shelley als pianist. Richard Hickox dirigeert het BBC National Orchestra of Wales. Edmund Rubbra, Sinfonia Concertante, opus 38.

Richard Hickox dirigeerde het BBC National Orchestra of Wales, terwijl Howard Shelley de pianist was. Muziek van Edmund Rubra, zijn Sinfonia Concertant, opus 38. Terug naar William Alwyn. Je hoort nu zijn Autumn Legend, muziek gecomponeerd in 1954. Het wordt een uitvoering door Nicholas Daniel, althobo, en Richard Hickox is opnieuw de dirigent van de City of London Orchestra.

Autumn Legend van William Alwyn. Muziek uit 1954. Gespeeld door Nicholas Daniel, Alt Hobo en de City of London Sinfonia, omleiding van Richard Hickox. Tot slot van deze aflevering van Colors of Albion, nogmaals muziek van William Alwyn. Lyra Angelica voor harp en strijkorkest. Dit werk kwam voort uit Alwyn's voorliefde voor 17e-eeuwse Engelse poëzie. William Alwyn beschouwde Lyra Angelica als zijn fraaiste werk en het eerste deel werd dan ook uitgevoerd op zijn begrafenis. U hoort nu Rachel Masters harp en Richard Hickox dirigeert de City of London Sinfonia.

Rachel Masters' harp in dit Lyra Angelica van William Alwyn. Richard Hickox dirigeerde de City of London Sinfonia. En met deze muziek zijn we aan het slot gekomen van deze aflevering van Colors of Albion. Voor de concertcellen samengesteld door Frank de Munt.

Dit is de Concertzender. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Wandeling. Vandaag staat onze promenade in het teken van cd's uit de serie Aangenaam Klassiek. Specifiek de cd van het Busch Trio. Op dit album brengen ze pianotrio's van Ravel en Shostakovich ten gehoor. Een combinatie die misschien niet erg voor de hand ligt, maar er zijn veel parallellen in deze composities te vinden. Ravel schreef zijn trio in 1914, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, en Shostakovich bracht zijn trio uit in 1944, in het midden van de Tweede Wereldoorlog. Zo zijn beide composities gekleurd door de oorlog, zo ook het leven van Ravel en Shostakovich. Ravel was een heus kind van zijn tijd. Vol enthousiasme en patriotisme trok hij richting het front, maar moest als vrachtwagenchauffeur werken, aangezien hij de medische keuring niet doorkwam. Dit pianotrio, en tevens zijn enige pianotrio, heeft hij in alle haast afgemaakt omdat hij werd opgeroepen. Volgt nu Ravels pianotrio, uitgevoerd door het Busch Trio.

Dat was Maurice Ravels pianotrio, Marna nummer 67, uitgevoerd door het Busch Trio. En aan de hand van Ravel wandelen we door de tijd naar 1944. Van het jeugdige, naïeve optimisme van 1914 is weinig meer over. Ver weg van Frankrijk, in Leningrad, kreeg Dmitri Shostakovich te horen dat een van zijn beste vrienden, Ivan Solotinsky, onverwacht overleden was op 41-jarige leeftijd. Dit raakte Shostakovich zo diep dat hij bijna zijn lier aan de wilgen hing. Maandenlang lukte het hem niet om een noot op papier te krijgen en ondertussen raasde de oorlog maar door. Uiteindelijk, bijna een half jaar later, kreeg hij zijn pianotrio toch af en het stuk werd opgedragen aan Solotinsky. Waar Ravels trio sterke Baskische motieven heeft, is Shostakovichs trio gekleurd door Joodse muzikale thema's. Voornamelijk in het laatste deel, het Allegretto Adagio, wat ook wel de dode dans wordt genoemd. Luistert u naar Shostakovich's piano trio nummer 2, opus 67, wederom uitgevoerd door het Busch Trio.

Dit was Shostakovich Piano Trio nummer 2, opus 67, uitgevoerd door het Busch Trio. Dat brengt ons aan het einde van deze wandeling. De oorlog liet niet alleen zijn sporen na op Shostakovich, maar ook op onze Franse componist. Een van zijn beroemdste werken, Le Tombeau de Couperin, is volledig opgedragen aan dierbaren die hij in het aan het oorlogsgeweld verloren had. U hoort tot het eind van het uur Ravel's Tombeau, uitgevoerd door Angela Hewitt op piano. En deze wandeling werd samengesteld door Nina den Hollander.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sans Souci. Afgelopen woensdag is de vastentijd weer ingegaan. Ruim 6 weken lang is de liturgie sterk versoberd en richt de katholiek zich op de kern van zijn geloof, de leer en het lijden van Christus. Te zijner tijd stromen de kerken weer vol voor de passiespelen en de Stabat Maters. Deze muziek klinkt pas in de Goede Week. Er is echter ook muziek die in de hele vastentijd kan worden uitgevoerd. Onlosmakelijk met de vaste verbonden is Psalm 51, het Miserere. We gaan nu luisteren naar een zetting door Antonio Puccini. En we horen u denken, is dat familie van de romantische opera-componist? Wel zeker, het is zijn overgrootvader. Het geslacht Puccini domineerde het muziekleven van de stad Lucca 5 generaties lang. Ze schreven vooral kerkmuziek, totdat de jongste Telg zijn vleugels uitsloeg en zich op opera stortte. We gaan nu luisteren naar een live-opname. En helaas is deze niet vrij van bijgeluiden. Aan de kwaliteit van het werk zelf doet dit gelukkig niets af.

En zo klonk het Miserere van Antonio Puccini, uitgevoerd door het Kathedraalkoor van Lucca en het symfonieorkest van het Teatro del Giglio onder leiding van Gianfranco Cosmi. Het volgende werk is niet liturgisch, maar heeft wel op een andere manier met de vastentijd te maken. Haydn's 26e symfonie wordt ook wel de Lamentatie-symfonie genoemd. Deze bijnaam dankt ze aan melodieën uit een middeleeuwse Marcuspassie, die in Oostenrijk nog veel werd gespeeld. We vermoeden dat dit werk in de passietijd werd uitgevoerd.

U hoorde de Lamentatiesymfonie in D-klein van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest onder leiding van Adam Fischer. De volgende muziek heeft niets met de passietijd te maken, maar past er qua sfeer wel bij. De stukken zijn namelijk allebei in mineur. In de klassieke periode waren mineurcomposities redelijk schaars. Vrolijk en zorgeloos was de trend. Als een componist toch voor mineur koos, maakte dat meteen diepe indruk. Voor de 18e eeuw een teken dat er moet worden nagedacht over serieuze dingen, bijvoorbeeld over het leven van Christus. We horen nu een vioolsonate in E-klein en daarna variaties over het lied Hélas, j'ai perdu mon amant. Beide composities zijn van Mozart.

U hoorde de sonate in E-klein voor viool en piano en de variaties KV in G-klein 360 voor dezelfde bezetting, beide van Wolfgang Amadeus Mozart. In de sonate hoorden we een jonge Jaap van Zweden en Ronald Brautigam op viool en piano. In de variaties hoorden we Rachel Potcher op viool en Gary Cooper op piano. Volgende week zijn we bij u terug, vermoedelijk weer in de majeur toonsoort. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom op de Concertzender en u gaat luisteren naar het derde uur gewijd aan het werk van Frédéric Chopin. En dit naar aanleiding van de uitgave van cd's met het volledige oeuvre van Frédéric Chopin. Die zijn opgenomen door het Chopin Instituut in Polen. En misschien hoort u een hele vreemde toon. Ik hoor hem ook en wij proberen er van alles aan te doen om de toon weg te halen. De Argentijnse pianist Nelson Goerner zit achter de pleyel fortepiano uit 1848. Want een kenmerk van deze heruitgave van het Chopin-oeuvre is dat alles wordt gespeeld op piano's uit de 19e eeuw. Op het programma staan vanavond 4 ballades van Chopin. De componist componeerde ze vanaf 1835 tot en met 1842. De ballade was in de 19e eeuw heel populair. Centraal staat gewoonlijk een gedicht of een volkslied. De eerste ballade is een inleiding bij de 4 ballades. Gaat u luisteren naar Nelson.

De Argentijnse pianist Nelson Görner speelde Chopins eerste ballade, opus 23, en vervolgens de tweede ballade, opus 38. We laten u vanavond vier ballades van Chopin horen, dus het zal u niet verbazen dat nu de derde ballade komt, opus 47, en dat is het scherzo van de vier ballades. Opnieuw Nelson Görner achter de fortepiano uit 1848.

een uur met werk van Frédéric Chopin. En we begonnen dit uur met 4 ballades van hem. U hoorde zojuist de 3e ballade, opus 47, en de 4e ballade, opus 52, gespeeld door Nelson Goerner. We gaan verder met ander werk, ook zoals ik al zei, van Frédéric Chopin. Pianiste Tatjana Shebanova zit achter de Erard fortepiano uit 1849. En zij gaat spelen de Barcarolle, opus 60.

De Russische pianiste Tatjana Shebanova speelde de barcarolle opus 60, die Chopin rond 1845 componeerde. En de Letse pianiste Dina Joffe daarna speelde op de Pleyel fortepiano uit 1848 Chopins eerste nocturne opus 55. En dezelfde pianiste Dina Joffe gaat verder met Chopins Mazurka opus 17, nummer 4.

Dina Joffe speelde de mazurka Opus 17 nummer 4 uit 1832. En daarna hoorde u nog Tatjana Shebanova en zij speelde een prelude van Frédéric Chopin. We zijn aan het slot van een uur in het kader van het Chopin-project van het Poolse Chopin-instituut dat Chopins volledige oeuvre opnieuw uitgeeft en gespeeld op oude instrumenten. En voor de concertzender werd het uur samengesteld door Cassandra van Acht. En wij hopen u volgende week weer te mogen begroeten.

Welkom bij de Concertzender met in het komende uur de vierde aflevering van de serie getiteld Dansen rondom de troon. In deze serie gaan we op bezoek bij de hoven van Sint-Petersburg, Stockholm en bij onze Oranjes. Deze keer hoort u muziek uit het 18e eeuwse Stockholm van koning Gustaf III. De kleurrijkste figuur aan en rondom dit Zweedse hof was ongetwijfeld de troubadour Carl Michael Bellman. De troubadour was ook secretaris van de Nationale Loterij en werd door de koning benoemd tot hofsecretaris. Bovendien werd Bellman door Gustaf opgenomen in zijn literaire kring. Het belangrijkste werk van de troubadour is de verzameling Fredmans Epistels en Liederen. Hierin staan de belevenissen centraal van de dronken koninklijke klokkenmaker Jean Fredman. U hoort deze parodistische en ironische epistels en liederen in twee versies. Eerst de versie voor stem en piano en daarna een versie voor orkest in een arrangement van Claude Jeteney. We gaan van start met 7 epistels en 4 liederen.

Dat waren 7 epistels en 4 liederen uit Vreedmans Epistels en Liederen van Carl Michael Bellman. Uitvoerende waren Rolf Leandersson, bariton, en Lennart Heetwal, fortepiano. Verder hoorde u het Trottingholm Kamerorkest onder leiding van Stig Westerberg. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met 5 epistels en 5 liederen.

Dit is de Concertzender en u hoorde 5 epistels en 5 liederen uit Vreedmans Epistels en Liederen van Carl Michael Bellman. U hoorde uitvoeringen van Rolf Leandersson bariton en Lennart Heidwal fortepiano en die werden afgewisseld met uitvoeringen van het Drottningholm Kamerorkest onder leiding van Stig Westerberg. Tot slot van deze 4e aflevering van Dansen rondom de troon hoort u nog 9 liederen en 1 epistel.

Rachmaninoff speelde von Hensels Etude opus 2, nummer 6. Nog een excentriek pianofenomeen met een reputatie die alleen maar groter werd omdat hij praktisch nooit concerten gaf. Parijs, 1813. Dan wordt een Joods jongetje geboren die luistert naar de naam Charles-Henri Valentin Morange. Hij noemt zichzelf Alcan. Wonderkind. Ging op zijn zesde naar het conservatorium, was goed bevriend met Liszt en Chopin en gaf met die laatste zelfs een concert. Zijn eerste recital gaf hij op zijn veertiende en 3 jaar later behoorde hij al tot de grote virtuozen. Maar op zijn 25e zette hij een punt achter zijn carrière als solist en concentreerde zich op lesgeven en componeren. Hij leefde als een kluizenaar in een huis met boeken tot het plafond en kookte zijn eigen maaltijden. Een papegaai was zijn enige aanspraak. Zijn barse concierge poeierde alle bezoekers af door te zeggen dat hij nooit thuis was. Heel soms dook hij op en speelde dan bij iemand thuis, omringd door zwaar geparfumeerde en ritselende dames. In de volgende etude kunnen we goed horen dat hij in zijn tijd een soort Charles Ives was eigenlijk, wars van conventie. Er klinken passages die alleen maar speelbaar zijn voor pianisten die alle technische problemen achter zich hebben gelaten. Marc-André Amelin bijvoorbeeld. Alcan dus nu, etude opus 39, nummer 12.

Na dit bizarre pianistische geweld van Alcan, meesterlijk uitgevoerd door Marc-André Hamelin, nog een étude van hem. Een nachtmerrie voor pianisten. Je kan je voorstellen dat Schumann een keer uitzinnig van woede muziek van Alcan in stukken heeft gescheurd. Ditmaal moet de Franse pianist Bernard Ringhuysen eraan geloven. Alcan, étude opus 35, nummer 4.

uithijgen moeten we naar deze etude van Alcan. En dat doen we bij muziek waarin de techniek minder prominent aanwezig is. Maar toch ook van Alcan. Stephen Osborne speelt eerst uit opus 63, nummer 3, getiteld Legatissimo, en daarna Petit Air à cinq voix, een stuk dat je rustig naïef zou kunnen noemen. Alcan's dood was net zo bizar als zijn leven. Hij werd vermorzeld onder een omvallende boekenkast. Dit was deel 3 in de serie De Piano-etude, van oefening tot kunst. Samenstelling en presentatie Thijs Bonger, techniek Evert de Kok. Op 2 februari volgen deel 4 en 5.

Dag luisteraars, welkom bij Zwerven door de klassieke periode. Vandaag werken van Johann Christoph Friedrich Bach, Michael Haydn en Joseph Haydn. We beginnen met Johann Christoph Friedrich Bach. Hij leefde van 1732 tot 1795. Wacht auf, ruft uns die Stimme. Een motet voor vierstemmig koor a cappella. U hoort het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronostai.

Wachet auf, ruft uns die Stimme. Dit motet voor vierstemmig koor a cappella werd uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Kronostai. We gaan verder met een mis van Michael Haydn. Hij leefde van 1737 tot 1806. U hoort Edith Caroli, sopraan, Emese Tocchesti, alt, Peter Gergely, tenor en Peter Ser, bas. Het vocaalensemble Cantus Corvinus en het Safaria Barokorkest onder leiding van Paul Nemeth.

Van Michael Haydn was dit de Mis in C grote terts. U hoorde diverse solisten en een vocaalensemble Cantus Corfinus met het Safaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth. Nog een keer het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Kronostai in twee koorliederen van Joseph Haydn. Aus dem Danklied zu Gott en Abendlied zu Gott.

Dat waren twee liederen van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Ronostai. We gaan verder met Johann Christoph Friedrich Bach. Zijn Sinfonia voor orkest in D klein, de delen Allegro Andante Amoroso en Allegro Assai. Daarna een motet, Gloria sei dir gesungen. En dan Wacht auf, ruft uns die Stimme. U hoort het Knabenkoor Hannover en barokensemble Larco onder leiding van Heinz Hennig.

Dat waren diverse werken van Johann Christoph Friedrich Bach, uitgevoerd door Knabenkoor Hannover en barokensemble Larco onder leiding van Heinz Henning. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender met een aflevering van De Echte Chopin, aflevering 11. Vandaag staan we nog één keer stil bij de kamermuziek van Chopin. Een van de eerste werken die de componist in Parijs op papier heeft gezet is het Grand Duo Concertant voor cello en piano, geschreven tussen 1832 en 1833. Centraal in dit werk staan thema's uit de Grand Opera Robert le Diable van Giacomo Meyerbeer, een heel populair

Tot zover het Grand Duo Concertant van Frédéric Chopin. Met André Bauer op de cello en achter de Erard fortepiano uit 1849 zat de pianist Jan Christoph Broja. Dezelfde uitvoerenden en de violist Jakub Jakovic gaan verder met een vroeg werk van Chopin uit 1829, namelijk zijn trio opus 8. Een werk dat nog heel dicht bij Beethoven staat. Chopin schreef in een van zijn brieven dat hij twijfelde of hij in plaats van de viool niet beter voor de altviool had kunnen kiezen, omdat deze mooier bij de klank van de cello zou passen. Maar veel muzici zijn blij dat Chopin toch voor de viool heeft gekozen, aangezien er maar weinig uitvoerende trio's met altviool bestaan om dit mooie werk uit te voeren. U hoort trio opus 8 en dat heeft 4 delen. Allegro con fuoco, scherzo, Adagio sostenuto en finale allegretto.

0: Dat waren het eerste, derde en vierde laatste deel uit de symfonie in S groot van Per August Ölander. Hij leefde van 1824 tot 1886. U hoorde het Westeroos Symfonieorkest onder leiding van Harry Damgaard. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deel 4 van de Zweedse symfonie. Voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.
1: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

Nederland heeft nog steeds geen Schuberts, Fauré's of Brahmsen in huis, laat staan, gehad. Dat schreef Laurens Langevoort in het muziektijdschrift Disc in 1981 bij het verschijnen van een box met 5 grammofoonplaten. Vinyl noem je dat nu. Een doos vol opnames van liederen, 20e eeuwse liederen, van Nederlandse componisten. Er worden zeker geen slechte liederen geschreven in Nederland, maar ik vind wel dat het er meer zouden kunnen zijn. Ik luister regelmatig naar zang-eindexamens op diverse conservatoria en hoor te weinig Nederlandse liederen. Het zou eigenlijk verplicht moeten zijn 1 werk uit te voeren van een Nederlandse componist en in het Nederlands. Nu en zeker in het verleden greep de Nederlandse liedcomponist

is naar Duitse, Engelse en Franse teksten. Met een Nederlandse tekst zou het misschien wat albollig kunnen klinken, moet men gedacht hebben. Op die zojuist genoemde 5 LP's staan wel geteld 10 liederen in het Nederlands. Heel vreemd eigenlijk. Er zijn zulke goede Nederlandse gedichten. Oudere, maar ook zeker hedendaagse. Willem Kloos schreef in 1894: Ik kan niet lachen, ik kan niet wenen. Ik ben zo vreemd te moe. De zomerpracht gaat henen, ik doe mijn ogen toe. En Bertha Frenzel Wegener Koopman schreef daar rond 1920 muziek bij. Net als bij het gedicht Straks zong ik trotse dingen. Luistert u naar sopraan Ingrid Capelle en pianist Miklos Schwalb.

En is een karretje op de zandweg nou een kinderliedje? Nou, eigenlijk helemaal niet. Het is een triest liedje over de voerman die niet meer thuiskomt. En daar schreef Berthe Frenzel Wegener Koopman prachtige, ernstige noten bij. Nogmaals Ingrid Capelle en Miklos Schwalb in Een karretje op den zandweg reed.

Bertha Koopman, in 1874 in Bloemendaal geboren, verdient meer aandacht. Ik kom later nog eens terug met haar lieren. Nederland heeft nog steeds geen Schuberts, Forés of Brahmsen in huis, laat staan gehad, schreven ze dus in Disc in 1981. Maar toen waren de liederen van Gerrit-Jan van Eiken nog niet of nauwelijks herontdekt. Van Eiken, uit de generatie van Brahms en Schumann, geboren in Amersfoort en organist van de Pieterskerk in Utrecht. Daar schreef hij zijn liederen die Schumann onder ogen kwamen en die was er zeer lovend over. Van Eiken, eigenlijk onze Schumann. Hij was door pech achtervolgd en jong door de alcohol gesloopt. Schreef niet veel, maar parels zijn zijn liederen. Echte, allen op Duitse teksten. Samen met pianist Noël Lee heb ik er een aantal op cd gezet. Luistert u nu naar de zwaarmoedige Zwei Gedichte von Lenau, opus 8, Der schwere Abend en Abendbild.

Dat waren twee korte liederen van Gerrit-Jan van Eiken, uitgevoerd door Evert-Jan Nachtegaal en Noël Lee. Zangeressen van weleer zoals Jo Vincent, Julia Kulp, Aaltje Noordewier en Erna Sporenberg maakten zich wel sterk voor het Nederlandse lied en hielden het pad vrij voor Ellie Ameling, Elisabeth Kooijmans, Max van Egmond, Hein Meens en Roberta Alexander, om er enige te noemen die regelmatig liederen van de Nederlandse componisten op hun programma's zetten. Alfons Diepenbrock schreef mooie liederen, maar gebruikte niet veel Nederlandse teksten. Diepenbrock was 22 toen hij in 1884 op een gedicht van Frederik van Ede een heel ernstig lied schreef, met een zwaarmoedige piano-inleiding. Het gaat over een klare dag, maar aan het einde druppen toch tranen zachtkens voort. Sopraan Elisabeth van Magnus en Jacob Bogaert aan de piano in De klare dag van Alfons Diepenbrock.

Alfons Diepenbrock. U weet dat u op concertzender.nl in de gids bij dit programma de titels en de uitvoerende in de playlist kunt nalezen. Nog een lied van Diepenbrock met een Nederlandse tekst is Meinacht, op een gedicht van Helene Zwart. Ik zag in het grondloos blauw de sterren fonken. En ja hoor, een nachtegaal zong een lied. Wederom sopraan Elisabeth van Magnus en Jacob Boogaert aan de piano.

Diepenbrock gebruikte weinig Nederlandse teksten, zei ik u net al. Maar luistert u eens wat hij in 1912 deed met een Frans gedicht van de Belg Charles van Lindbergen. Le Seigneur a dit à son enfant is opgedragen aan Gérard Julie Hecking bij de geboorte van hun kind. Gérard was solo cellist bij het Concertgebouworkest en Julie zangeres. Vandaar de bezetting voor piano met zang en cello. Sopraan Ellie Ameling richtte Van der Meer cello en Dalton Baldwin piano in Berceuse.

Le Seigneur a dit à son enfant, ik ga terug naar Nederlandse teksten. En het is misschien ook tijd voor een lichtere toets tussen al die zwaarmoedige liederen die u hoorde. Even een sprong naar 1956. Kees Tip schreef heel veel korte taalgrappige versjes. Johannes Röntgen, zoon van componist Julius Röntgen, schreef er bijzondere pianopartijen bij. Voor de zanger wel een heerlijke uitdaging om met een goede dictie de grapjes over het voetlicht te brengen. Luistert u eens naar 8 dierkundige dichtoefeningen van Treintje Fop. Van een dikke brilslang tot aan een kwal. Sopraan Thea van der Putten en Henk Eckel aan de piano.

naar Zandvoort aan de Zee. Dat waren sopraan Thea van der Putten en pianist Henk Eckel in 8 dierkundige dichtoefeningen van Johannes Röntgen. Jarenlang gaf sopraan Erna Sporenberg recitals samen met pianist Kitsa Fried. Daar zijn helaas bijzonder weinig opnames van gemaakt in die tijd. Gelukkig wel van een drietal kinderliedjes die Fried schreef met waanzinnige pianopartijen en voor een zangeres met een goede dictie. En dat was Erna Sporenberg, Spekkie naar haar bekkie. Teksten van Annie M. G. Schmid, De Kraai, Wiegenlied en Het Fluitketeltje.